Antonio Carlos Robim agus Eilish Nican Rina, Eilish Regina and Shun agus am a chrig a jirastian a ta majanu was it show da majanu go wiki much an Brazil kinche agus si shiva a chrishan a mo inchin agus groove jazz wil chunchar is toiche an samba agus an bossa nova la mohu go leger on agus majigesha la shiva as kondai an chlair agus kinbag jazz Dat je wil speer roe. Niet een speer glan, niet als je gaat hommelen glan in je. Dat is gammel om. Boeie is dat hier. Dat je het je al varen je bieren. Boeie is dat hier. En kun je dat gaan 14? Kun je dat gaan 14? Kun je dat gaan uitzet? Kun je dat gaan uitzet in z'n tijden agaf? En je gaat doen. Eerst je roeien. Nacht wil zes dat aan je me hoort. En je zit keed. Mille copper ganusach tegum during wala hancha frige cheer what in gearna karma gask will carter and sacha will be hakmo kera hopon a fun fungajaki kurchari al karmajisha pere ela agisinching a rogless come a couple of the new law pere ela motion actor is your actor a jatter be art gopper slorshin Engineering in us. Kweed koppa at the hasse. Tan anil niahan bis nina sahay dunyanush. Not much go false la brak. Na la brak. Niamus galishanse. Chorashan and St. Jasperachan and you. Brak brak. Potato potato. Ach. Beyond Rikilatin. Won the koppish and a leggy all arts. Agus na lorlam from the mogli. Nor the mora.

0: ara.
1: Tá Catrina Nick Sean is Glenn Cholam Kille, Capper Ward, the Jehash Gazelina Gunangal. Glacken she etch Stephen McCahill for Bueska Tragaja, Igtus Nibliane. Tá Catrina Fasti, Marhoar, the Har Plana La Changa, La Hudras Nagiltakte, Agas Nakahirla, Ergailskal Nagaramaishri Balugunangal. By Delny Horin, Bald and Ward, a wall Catrina Nick Sean, Agas Corpatsi, Makavikida, Lesh Walu. Skilla Bash for Brady Vigilla Hall, Brady Arch Maribed Anhadi, a Shaskan Bug Diddy Bugger, Exmandria Oguhus, Bess and the Horland Litcher Canning at Air. Banchra Shacht Milena, Lakosh Nagera Scoravi and Chi, Marin Hanin Marie, Gasamak Michael. Yenera Fara Jatori Irorti Snadri Biganu, Un Keraklog Gaham Pajdin Igin Hakdaklog, Agazirish Jamera, Un Chiriklog Gaham Pajdin Igin Hakdaklog. Ashtra a carp na walla in the yeshin ach bain nara sa walla da chaila wen. Cotter Brady vikil a hole a relic wahera gachlan in ye afrin the hinego chlog e ja pobl gon luhe jordin. Agus la shin, shin a wall un tuerschgart.
2: Shafalger and Ashrig, Nuch the Hen, Tristan Rosenstock, Sahir's Trinona, will house of Ratanta and brew a treshu ere Keir Starmer, Mar Free of Aaron, Marks Marchianer of Fortune Loch Dibre, Egan Gore of Dernach, Ta, Ochto Hen, Fesher of Parliament, Ta Kamach Ara, Gagag Starmer, Irias, Noir Lider Be, Data Imuchte, a Ogurt. Ermaiden Dort Keir Starmer, Lena Shrinu Realtish, Nachvetach, Nacholen Heintige er Imucht, Agus Gushe Diru, Ergeno, Realehe and Realtish. Masphere des Naturski, Ta, a chanaracht idir ghaa chan na mea ach tá aire leis go díse a halafa hasaf wa le minis le brannu ar ngair chéim seo tá Sean O'Kain an thráchtar ar chúrsi politiachta sa vratan da mida fáidirot a chan an seasaf fada é seo ar chosa laga ag starmer nu wale an aras ag a bainta sa ach gan imoig se
3: Well, certa linni gónu gór fadan tá har keru húri fihid is hier politiachta ach tá sa chal fada fós lai keru húri in nós ni a wán keru húri fihid agus is mona mishtalat merata ma fal ma kawlcha
2: ta ta ma kallar in lina will
3: nir mas kallu lina ta ma fal ma kallar ash
2: sure well ta lina jas kunni gert yer ma ta lina jas lana gus layers yeah kunni gert
3: ach ma ta an ta har peru hurir khoi ko fa de fos sta hier gursin line yo miranda officer fad Agus, ik zie een paar jaar horen zijn er maar iets in jou. Jij die en kijkt er als maar smalat. Agus, zo hangen we er een eer frustrant. Daar jaar horen vlog je van. Daar hangen de gunny more. Chini Jess Phillips. Daar is hij die haast ervan. Agus, maar door te wie zool ik ga helpen en ik meet er ge geschoren. Dat
2: doen we gewoon.
3: Daar is toch ook zijn ook van. Agus, door te wel. Daar moet je wel jaren in zwaar om gestemd te kunnen leren Agus, tos en gwyl, os cyn cyrra sgwr,

0: na mórnéir a glúa. Agus heng se a restin rís na hengsin skíma meach. Mo a ten skíma an te skíma an le skór blintin a ní smú a sit mai. Tá.
1: Nó se...
0: Nes in an a hábar, sábar in trendach.
2: Agus, kent tá smú an sinu glasha, ar mú glasha anas a maid, mú chai maid zinan nú dyrdach slichia nú Laura Lane? Jó,
0: san ní, eða tún am gichia, bach gomor var san ní, agus am gomor chai maid zin. Ha. Bech a torto, cha cha hir, cha hir, tu hir, dumma, dumma sinu, agus cha, cha, bich a goni, eða tús ní, trunóni, trunóni, ha.
2: Og na de yun chat ne ta chin fije memoran memoran de vokh yakab dum jagamoran memoran shikil yakab bu shtermutsu
0: op bin black war shik ni ni sum kibe bin jana shakhs khan renos to chat de ga vekin chat rokhia vektor rokhia z ma korovel bu zot vektor rokhia hasl ti vroz ha
2: Smore land, smore meid, was immer schon an jedoch, an jedoch leer heen, ik heb zo heen, leen, smore tart door erbij.
0: Oh, smore tart, wacht je de mis was, te zet de mis was score, dan is moe minder, dus hij had hem niet nodig. Nou, te zet voor de leer, en dan zie ik hier een kies, ik heb wel over het.
2: Point uit. August, Willad, Ben siodoch, chyn agus an chontort, ben a chontort is mŵt ar bo fijian a hagan jad haart nŵ min, ul moran a capsyn sŵs, i mechain lef ar sŵs tif, tif sŵn gar goma agus hann, fwy siodoch agus fich ar alam gosha turtia di wag, gron siodoch gosha caha, gron siodoch gosha bulini ig agus rwyd iach. Mas coel geil yw gwni lis aham.
0: Wy beidio gwrra, bwys e, ta corazon nŵ chartach, ni siodoch gafas, ni gos a vishiad, ni il.